as roering op die kaai. Hoor die mense praat en lach. Daar kom die skuite met al zwaar geleide vracht. Vanaand is daar een viesmaal. Wie het nou bees of skaar? Daar stoof patats en druif konfuit.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

passagieren. Die werden während den 38 met ons aan Australië getour. En doet ons op het dag daar naar die dierentuin toe gegaan. En toen staan ons daar naar een kangaroo en keek. Nou ja, we boy lopen samen met ons en daar die span. En toen hij zo naar die gedierte toe staan en keek. Toen draait hij zo om en hij zei...

aardse vreugde en vrees eindelijk nietig wordt voor mij. Elke dag is een gedachte. Elke kamer net voor u.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Je kan zeggen dus alles toeval, dus maar zoals dit is.

Ik lig wakker in een toversteen. En dit is meer als een kans om een gunst te vragen. Om dit wat ik eet voor jou in te ruil. Ik besef.

word elvis, ek word soele aan my skoen, ek word varslig, ek word water, en ek hou my bier sal doen, ek word een opgeleid.

voor die handen, o dikkies, harekkies, stel je dat belang. Hij maakt maar een plan om zijn goeikies te verkopen.

Luister FM. Dis vrijdag gaan en niks verveelt, ons lê al in die kooi. Al my

exile you'll fear soon. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

0: Slappie. Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Etienne Collins op Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

En jou maximum temperatuur vir Saterdag die 5de September. Ons kop af in Oos-London, een maximum van 19, Bisu staan op 18. Uit Nagende Spatch, een maximum van 17, Port St. John 16, Kraddock staan op 17, Port Elizabeth 17, Graaf-Reinet staan op 15, diezelfde vir Queenstown, een maximum van 15, Mtata 15, Gramstad 17, Plettenberg Bay staan op 16 en Jeffreys Bay, een maximum van 19. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

9465, my console. Luister even een picnic samen met jou. Dat is een vrijdag, Tima Udi, wie we dingen afskop. Dancing again. Ons dans mos as dit Vrydag is in die naweek in. Want ons is gelukkig daaroor. Dankie teen Carlets. Daar die Patrick Jeffries baie uit. Hulle uitgesaai ook voor hom was dit Neelis Meiring Brits in vir JK. Ek is saam met jou tot so net voor 6 op die Vrydag, die 4de September weer sport topic, Netflix, Kiki kyk, hard stuff, al die dinge wat jou kan toe kom. Tussen nou en net voor 6. Ons hou met die musiek jou weer om die draai. Jan Blou Kaas vlug.

altijd iets wat mensen bang maakt, dat je wacht voor die jumpscare. Dat is Insidious, die nieuwe in Out of the Further. Weet je wat, ik denk ik ga hem vanavond gaan kijken. Hij zal op je grootscherm van vandaag af. So, dus beslis mijn plannen voor vanavond. Een van die movies dat ik beslis gaan kijken is Insidious Out of the Further. Ik zet daar voor jou op Facebook op Netflix's bladzij. En ik zal hem ook al op je WhatsApp zetten. Dus dit is om te wijzen wat wijs op je grootscherm.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
1: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

En als een mens dat net voorbij kan komen, staan je dan altijd in diezelfde kamp. Maar wat gemaakt met de zes weer pijn? Dat moest dus mis wat

0: Karibie met Jy so sexy vir my. En daar so met Enrique, my weet ek van Janine en die Gardes vergeet. Maar sy is my heel onmiddellik. Maar ek sê, dit was Enrique Iglesias. Delicious, net Iglesias daarbij. Dit is baie indrukwekkend, ek moet sê. En kan ek altijd met opspeel op pad. Terug huis toe. Ons so 2-3 first tijd vir my om vir julle te groet. As jy jou versoek het gestuur het, jou muziek is wel op pad. Lekker muziek gelaai tot en met die speelhuis is al reeds by 1 uur morgen opgegaan. Maar dit is Brian Adams met 18 Till I Die. En dan Anton Meiburg met Biker Angel. Dan tijd vir my om vir julle te groet vir vanavond.
1: Wanna be young the rest of my life. Never say no. Try anything twice.

Any metal fanism. Any metal fanism. Any metal van een leven. En een groot seizoen. Harde bikers.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler
1: en ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on.
4: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.